Nu is het die zorg af, dan is het zo. Aput nek kan niet zijn, ook is het voor. Zo kinderen is zo zonder, kip ik tot het. Man, tikip voor.

0: Preise auschecken und eine gratis Rabenflagge bestellen unter flagge.rabe.ch.
1: Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag? Is the flag?